betaalde je bossen. Om mijn vinger weer te klam. Ik denk, Jezus, nee, maar dan. Zo je het heet, dat is ondig.